van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Sy is sy type dame wat die man heel dag laat smaak tot in die aanden. Tiet tot 5 AM van tyd maak mosie saakie. Ik wil van allemaal wees naar zoel, ik perfecties is oulik. Ik praat van haar personality. De girl die lost me speechless. Die eerste girl wat mij hart ware goed is, die laat witness. Ze is M-Y-N-E in die alfabet van mij. Minus 9 van 10, ze is die antwoord van mij. Ik denk niet aan jou en ik denk hier aan breakups. Woorden van jou

0: Like, alsjeblieft, ik. Ik ken niet, hij kent je.
1: Can you stop it? Stop lying.
0: Zeker, sluit hem met DM's, ze denkt met DM's. Zie, zie, doof in te maken. Zet hem met DM's, zet hem met DM's, ze denkt.
2: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal. Enig iets wat in jou smaak val, jukkerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, hardklop.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop

0: Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
1: Ja, en nou is ons by vandag se kontreinies.

0: Wait is over. The deals are here. It's Big Red Weekend for 3 days only. ShopRite brings you massive savings of up to 50% off. Like a 750 grams Ellis Brown Coffee Creamer, only 64 Namibian dollars. 5 kg Marathon White Sugar, just 96 Namibian dollars. 2 litre Coca-Cola Soft Drink, for just 20 Namibian dollars each. Pampers Disposable Nappies or Pants. All variants, only 179 Namibian dollars per pack. Don't miss out. This weekend only, get up to 50% off. Valid until 21 June 2026. Only at ShopRite.
1: Hey Tommy, kom ons vaat een bikkie, geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vaat een bikkie vast.

0: Naweek Joernaal elke Saterdag van 7 tot 12.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Mildred J. Hill het daardie lied geskryf. Bruce Johnston, of dan nou Benjamin Baldwin, Amerikaanse sanger, Beach Boys, of het net nou so bykie na die Beach Boys geluister, gebore op hierdie dag 1942, I Write the Songs, is die lied spesifiek waarna ons geluister. Het was nou die Beach Boys wat het gesing het nie, maar dit is geskep deur een van die lede van die Beach Boys. Ons het geluister na seker die meer bekende weergawe van daardie lied. 1942 gebore Frank Mills, Canadese klavierspeler, pianist, komponis en verwerker van muziek. Ons gaan, so ek dink aan die einde van vandagse sessie, hierso net voor 12 gaan ons luister na muziek wat deur hom geskryf is. Baie bekende muziek, muziek wat jy ook sal ken, Music Box Dancer. Wie is daar nog? Will Jennings, Amerikaanse Grammy en Oscar Wenner, man wat lirieke skrywe vir onder andere My Heart Will Go On van Celine Dion, Tears in Heaven van Eric Clapton en dan Steve Winwood's A Higher Love, en ons het ook na daardie lied vroeger vanochtend geluister. Dan is daar nog twee, 1955 is gebore, Sam Tshabalala, Suid-Afrikaanse kitaarspeler, sanger, komponis. Ons gaan na sy muziek ook luister vanochtend, hier is so aan die einde van vandagse program, en dan

0: 7, graad 7. Moet nooit ophou nie. Al het julle vandag bietjie swaar gekry, maar julle kom daarso en ek dink julle gaan dit nog geniet hoe meer julle leer. Mattie Atisari, ons wag vir julle volgende keer en Affies, julle is deur na die volgende ronde toe baie geluk.
1: Baie dankie dan.
2: Nou ja, daar het julle dit, Affies baie geluk en Mattie Atisari, lekker is eers graad 7, daar is nog graad 8, 9, 10, 11, 12de. O nee, ons gaan nie so ver hê. Maar volgende jaar dan is julle weer hier en aanhouer wen, hè? As mens aanhou, dan wen jy. Nou ja, daarmee groet ons aan luisteraars. Tot volgende woensdagmiddag. Totsiens.
3: Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV idiomestryd, net hier op Hartklop FM. Skud jou vere weg en kom hoor elke woensdag by het Murgenhol Pype en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die idiomestryd, aan jou gebring deur die Donker Toyota, die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
4: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of traanedal. Enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Daarmee het ons kuiertyd hierdie Saterdag uitgeloop. Ek groet tot aanstaande Saterdag met die beloofde musiek van Sam Tshabalala en dan Frank Mals. Groetnis.

0: 20 Weld is niemand anders nie as Bobby van die Jaarsveld met My Type. Heel boaan die Hardloop FM top 20 in die nommer 1 plek. Tot de volgende keer dan van my Nick. Geniet die res van jou naweek.
1: My

0: En daai nommertjie van Rio Combo het ons aan die einde gebring van vanmiddag se lekker langarm klanke. Dit is Oudergewoonte versorg en aangebied deur Sharifa Swarts.
1: Van pinkvoete tot warm gloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

is die Duitse groep Alpha Wil uit die middel 80er jare met Sounds Like a Melody. Die onder 20 rugby wereldbeker is aan die gang. Vroeër vanoggend 2 wedstrijden reeds afgehandel. En een van die wedstrijden wat tans aan die gang is, is die een tussen Engeland en Ierland. En hulle speel op die Afchala stadion in Tbilisi in Georgië. So die telling in hierdie kragmeting op die oomblik, Engeland wat voorloop teen Ierland met 31 punte teenoor 17. En daar is so 63 minute se speeltyd verstreke. Die 2 wedstrijde wat vroeër vandag afgehandel is, Argentinië onder 20 wat deeglik afgereken het met die VSA se onder 20s 78-14 die eindtelling waarmee Argentinië geseëvier het en dit was ook daar op die Afchala stadion in Tbilisi en toe dieselfde tyd het Skotland teen Italië gespeel, die 2 lande se onder 20 spanne met Skotland wat in die AIA Arena gewen het teen Italië met 38 punte teenoor 22. So Skotland aan die wenkant, ook Argentinië en op die oomblik dan nou Engeland wat die toon aangee in hulle wedstryd teen Ierland. Engeland 31, Ierland 17. Die ander wedstryd wat tans aan die gang is, is die een tussen Nieu-Seeland

en Frankryk teen Fiji en dan vanaand 6:30 Suid-Afrika se onder-20s teen Uruguay en ook Australië wat gaan kragte meet teen Spanje. Dis die klanke van Beeskraal op Hartklop FM en hulle noem hierdie een heel somerlank.

hunker en juk jou siel en voete na boere muziek? Kom keier dan saterdag aand om 6:00 saam met my Andries Mouton in ons program Balke toe. Hier gaan ons hierdie hinkering en gejuk stil met walse. Polkas. Banjoes. Trekklavier. En concertina. Onthou saterdagaande om 6:00. Boermusiek uit die boonste rakke in ons program Balke toe. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Die lekker romantiese gitaarklanke en nie net boeremusiekklanke nie van André Henning, die Seewind bring heimwee. En voor dit lekker opgewek, Stefan van Sail op sy boerekonsertina met Tematie Slicities. Nou ja, al ons drie vaste kunstenaars in vanaandse program, eindelijk vier, het nou al reeds hulle eerste speelkans gekry. Dit is dan nou Robbie Holm, die Ooskaap Boereorkest, Stefan van Sail en André Henning. En nou begin ons weer van vooraf met speelkanse so Robbie Holm met die Dik Anna Polka. En dan is het Jannie Jacobs en hy speel ook vir ons. En hy speel Pietman se Mazurka.

Hoe dan nou anderster, Jannie Jacobs en sy orkes met Piet Mans se Mazurka en voor dit Robbie Holm, Dik Anna Polka. Die Ooskaap Boereorkes, die is volgende aan die beurt met Arnold Olby as hulle solis en hulle speel vir ons die bekende Tansan van Christiana en so van bekend gepraat Oom Frits se polka is wat Stefan van Sail speel en hoe dat ou beter as op die boerekonsertina.

Voor dit was het André Henning met de Gavinse wals. En dan hoop jy kon so op die maat van die gitaar lekker saam wals. Dons van Seil, soos in die begin beloof, het een speelkans in vanaandse program Bosveld Hotel. Ja, dat is die bekende ene van Rensburg. Wat is die man sy naam nou weer? Hy is mos een bekende as het kom by... ook by muziek maak vir rolprente, ek gaan nou net op sy naam kom, en dan is het die Ooska Boerorkies, hierdie keer met Roelf Oelofse, as hulle is, en hulle speel vir ons Roelf Sissetees.

0: Ons gaan net nou verder luister na James Ingram en Patty Austin met Baby Come To Me. Sandra Hunt is hoe in hand?
1: Wat ek met Sandra Hunt
0: is? Ek kan net die boodskap stuur.
1: Met wie praat ek?
0: Sharifa.
1: Maar hoe klinkt die stem daarvan aan zo anders? Oké, okay, ik heb ook lang last met je gepraat, die schoen.
0: Mhm.
1: Abu Klaassen, Arwa.
0: Naam, meneer Klaassen.
1: Wat intussen heb ik doeker geworden.
0: Oh, welkom.
1: Ik is nu al een jaar en drie maanden in Wendoek.
0: En hoe gaat dit? En hoe verloopt dit?
1: Baie goed. Ik lieg al voor die mensen. Het gaat baie goed, al gaat het ook slecht. Het mislukt niet dat het niet op het slecht gaat.
0: Ook weer zeker zo.
1: Ik hoop niet, je hebt gehoord wat ik verschillend in de ochtend gezegd heb. Ik heb er weer in de ochtend gebeld toen ik met die vierde bezig was.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb iets verteld over een vrouw. Ik heb gezegd, een vrouw, als een stukje hemel wordt op aarde gevallen om een man heel te geven. Hoe heb je dit gehoord?
0: Nee, ik weet niet.
1: Ah, dank je toch.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat is net een grap.
0: Ja, nee, ga maar voort. Je is op je rechte spoor.
1: Sorry, ik heb gehoopt dat jullie het voor een grap vertellen, ook van een vrouw, maar ik zal het maar eerst los.
0: Ja, kom eens kijk maar aandacht aan die boodschap is.
1: Alright, ik wil voor allemaal wat lezen, wil ik zeggen, op het plaats en Steven, nog baie groeten. Ja, ik ga niet namen noemen, dat is te veel.
0: Mm-hmm.
1: Dat zal te veel tijd vatten. Er is nog bij je woon thuis, je schoolmaatje. En zo aan. Yvonne Wolman. Dat is sowieso moest. En zo aan. Allemaal lekker aan de, want ik heb lekker aan. Ik ga niet mee aan. Alles zit ook een beetje koud.
0: Mm.
1: Maar die ene moet ik van de hoofd nee. Ik hou van koud. Je kan je aantrek 10 keer. Als het warm is, kan je je kaal uitkrijgen, dan krijg je nog warm. Daarom ook even niet uit te nemen. Sharifa, twijfel van mij een mooie song. Ik zal aanvragen, maar als je het, alsjeblieft, Lay Down Beside Me van Don Williams. Alsjeblieft.
0: Ons wens voor u mooi aan toe.
1: En ik wens jullie zelf voor toe.
0: Goed gaan.
1: Baie dankie.
0: Tot ziens. Kom eens kijk, die volgende blitsboodschappie. Voor mijn zoon Lincoln, mooi boodschap. Boeta, dank je voor alles in het leven wat je voor mij doet. Mama is baie trots op jou. Ik kon niet verbeter. Frani, geluk met jou nuwe vragmotor. Dit kom uit die vader se hand. En dit kom van Caroline. Daar het 'n koue Keetmanshoop. Ek wil net vir hom Paul Waters en Arwap sê hy moet geniet wat hy doen en die boodskap kom van White Man. Ek lees maar die boodskap soos u hom vir my stuur. Was vra goeie naand. Goeie naand.
2: Goeie naand, Jerifa.
0: Hartlik goeie naand.
2: Het is jou maar hier, die koude dinge vir jou tyd.
0: Baie welkom by die program.
2: Super boodskapetjies, Steve.
0: Mm-hmm.
2: Ek wil vir die twee tannies het nou al klaar gebreid in die week. Vir juffrou Moller, uitjie Moller, daar sê sy, ek hoop sy dat dag geniet sy die 23ste verjaar. En Wilma Titties, sy het ook die 23ste verjaar, Sharifa. Al twee, juffrou uitjie Moller het vir Wilma school gehou op Duyneveld, so hulle tweetjes met jou saam. En dan wil ek vir my ooms in Duyneveld kom teen, ons van besuitnout, my oma Loetie besuitnout sê, ek dink aan julle drie wat daar met julle se huise lê. Ek weet van julle se siektes en ons bid vir julle, ons vier die Here saam vir julle genees op sy manier, nie op ons manier, maar op die Here se manier. Manier. Daar wil ek vir my vriendin Ingrid plaatsen. Sê, ek is baie lief vir haar en dankie vir een vriendin wat sy vriend en sister vir my. En dat sy is ook ziek. Ek vraag die Here dat die Here ook vir haar moet kom genees. En dan wil ek vir my sister Annelie tyd sê, ek is baie lief vir haar. Ek het net een sister. Vraag sê, ek is baie lief vir haar. En dankie vir die pansus, dat ons tweetjie so sisterskap kan deel, elke dag kan wees, daar vir mekaar. Dan wil ek vir my broer sê, Johnsie, ek dink in jou waardeerkie gaan. vir my broer Kaki, sê ek is baie lief vir broer André Matthys, sê ek is baie lief vir julle twee. Al lyk dit soms nie so nie. En dan wil ek vir my ma en vir haar sister Julie, wat nou by hulle sit, wat nou hulle sy tydse koeldrank, hulle sy boyfriend sy koeldrank sit en drank en die boyfriend uitlag. Maar hulle twee sê, hulle moet maar lekker nou die koek en koeldrank geniet alleen by my ma sy huis. En dan wil ek vir my drie kinders sê, Merlin, Posatitis en Waltitis. Ek is baie lief vir julle, met julle sy klein kinders en ek waardeer dit. Baie dankie, Sharifa. Ek een mooie nacht van Sharifa.
0: Baie dankie.
2: En veilig by huis toe.
0: Baie dankie, ook een aangename aan vir u toegewens.
2: Baie dankie, Sharifa.
0: Goed gaan. Dankie, tot ziens. Zadra Handes, goeienavond.
3: Goeienavond. Met wie praat ik?
0: Met Sharifa.
3: Sharifa, goeienavond. Sharifa, ek wil toch graag een boodskap stuur aan die ouwens daar in Windhoek in een hartap gevangenis. Ek wil voor jullie zeggen, jullie met een baie mooi aan de Ternades baie dankie voor die oproepie van vandaag. Ek waardeer dit. Verlede week het ek met jullie gepraat oor Abraham's geloof. En ek wil vanavond voor jullie weer eens vermoedig wat het geloof was. Want ek sê in Hebreërs 11 sê, geloof is een vaste vertrouwen. Die dingen waar ik je hoop en wat je niet ziet nie. Dat is hoe jullie moet vanavond behandelen. Jullie oog moet niet ten aanskouwe van wat jullie sien wees. Nie. Jullie geloof moet wees sterk in Jezus Christus. En ek sê in Psalm 5 vers 13 sê, want ons wandel door geloof en niet door aanskouwing nie. So, moet nie kyk na dinge wat nie gebeur nie. Moet nie jylle oog hou op iets wat jylle sien nie. Hou jylle harte en jylle oog gevestig op Jezus. En dan sal jylle sien, dinge sal in werking tree. Dinge wat vanavond lyk, hulle wil nie in werking kom nie. Dit sal in werking kom as jylle ten alle tye in gebed verkeer. Janri, jy met een mooie aandacht en ek wacht jou oproep morgen. En Jan Julius, jy man hulle, jylle met een mooi en geseende nacht het. En wees al die dier op jylle knieën, blijf biddend en vertrouw die Here ten alle tye. Al die ouwens daar in Windhoek gevangenis, pleitjes, jy ook, jy met die Here aanroep in al jou pijn, al jou seer, al jou leemte wat daar is. Kijk nou om en vraag by om en dinge sal mooi loop. Jy met een mooie aandacht, Sharifa, en hierdie boodskapie kom van Annetjie Tytus uit Aroap.
0: Baie dankie, ook vir u een mooie aand toegewens.
3: Oké, dankie, bye.
0: Goed gaan, tot ziens. Sandra Gante is gooi na hand.
4: Gooi na hand. Sharifa. Ja, ek het ook net een boodskapie sê daar in die vrienden. Het wil my vrienden van 1991 matriek, dat is samen. Dit is nou Christusplat, Nico Kiesting, Erkie van Wijk en Michael Schetter. Mannen, ons moet weer op mijn kaart. Dit is kan een beetje kijken. En dat moet, omdat wij 35 jaar proberen.

0: lang. And our last gateway, and around here, here in Indonesia. Dan may may open dar di kelas, nanti kelas, nanti. Tapi ya ekani bahasa tu sahaja. Dan lekar kayak in the game nanti. Yang tinggal di dalam kelas itu kelas, tuh di bayar kalau. Tak bah umpan dia tu. Tapi di nabi dia kan. Bayar dan kijan, tapi grupen.
1: Bye, danke. Mooi aan vir u. Goed gaan, tot ziens. Sandra Hantees, goeienaand.
2: Goeienaand, Shariva.
1: Goeienaand.
2: Ik wil toch een paar boodschappen stuur aan mijn mensen waar ik vanavond weer zo persoonlijk denk aan hulle. En ik wil toch daar op die plaats op onverwacht zijn voor mijn dochter Trudy en Paul, maar toch een lekker aandacht, gemakkelijk als Sandra aandacht. En dat ik daar op die plaats nabas zijn voor mijn broer Golo en Novis met hulle kinderkies, hulle moet ook een gemakkelijke zaterdag aan het. En daar wil ik toch hier een kabels toch komen zien voor mijn ma. En dan mijn zoon Danny Boy, Mantla, en Haidin, Jess, Victor. En dan die kids die we daar is ook zien. Met allemaal een gemakkelijke zaterdag aan. En dan wil ik toch daar een Karlsberg ook zien voor Juliana, Sina en Omelit. En mijn broer Wouter. Abu Da Wouter en om Petrus Otto daar in het lot wil ook zien. En al die Tawal en die goede familie. En daar in de noorden wil ik ook van Loretta zien. En Torka en Gobabes. Ze moet ook een lekker zaterdag aan het. En hier boodschap komt van Kosimet hier uit Kabes.
1: Bye, dankie. Ook een mooie avond voor u toegewenst.
2: Bye bye. Dankie.
1: Dankie, tot ziens. Zaterdag aan het is goeie naand.
3: Zaterdag aan het is goeie naand.
1: Ik kan maar gesels.
3: Hoe gaat het er over?
1: Goed, dankie met u.
3: Nee, ik zal ook niet klaar nemen.
1: Mm-hmm.
3: Ik wil toch net een paar boodschappen sturen voor Sariva.
1: Gaan gerust voort?
3: Ja, ik wil toch net een keertmans op mijn pa. Dominicus Hendricks en zijn kleinkinders. Ze zeggen, hulle moet een geziende zaterdag aan thuis het. Dan wil ik voor mijn vriend daar op die plaats, Oura, zeggen. Oura, ik hoop je luister. Ik hoop je de geziende zaterdag aan daar op die plaats. En dan wil ik daar voor Hermina en haar kinders daar aan Keetman zeggen, hulle moet ook een geziende zaterdag aan het. En dan wil ik daar Arwa op toe afgaan en voor Landi en voor haar maas zeggen, hulle moet ook een geziende zaterdag aan het. En voor Roerigi, mijn broer, daar op die plaats zeggen, hulle moet een geziende zaterdag aan het. En hulle moet lekker kampwerk doen. En dan wil ik ook daar aan Keetman weer terugkomen voor Adams familie daar noord ook zei, hulle moet ook een geziende zaterdag aan het, dat is hulle meester.
1: Zal dit alwees er vanavond?
3: Dat zal alwees, Sariva, en dan wil ik voor die global fans zeggen. Ik weet nog niet of hulle vandaag die final gespeeld hebben. Dus hulle moet alle sterkte hebben, maar die final, als hulle nog die final moet spelen.
1: Goed. Ons wens vir die verdere aangename aan toe.
3: Ook wil die sjaal over hier in veiligheid toe reis, Arriva, as jy terugreis.
1: Baie dankie, ek probeer my bes.
3: Okay. Goed, okay, bye.
1: Dankie, tot ziens. Kom ons kyk, jy het in die tussentijd ook nog blitsboodskapies gestuur. Jacqueline Swartboy, Jasmine en Rockstar Queen en Prinses Maroy en Jocelyn Mooi Saterdag. Aand, en dit kom van Caroline uit Keetmanshoop. Aan my man, George de Vos. Liefie, baie dankie vir die lekker pooikie. Dit was baie lekker. Baie dankie ook vir al jou omgee en liefde. Ons is baie lief vir jou. Mooi aand. Dit kom van jou vrou Lydia de Vos uit 'n koue aus. As jy 'n blitsboodskapie wil stuur, jy is meer as welkom. Stuur dit na 622-23 of die skakel 291-2007 of 8 die kode in die hoofstad 061. Sandra gaan thuis, goeienaand.
4: Naand, hondje pop.
1: Goeienaand.
4: Hoe gaan dit?
1: Goed, dankie. Hoe gaan dit met u?
4: Baie goed, dankie. Weet jy?
1: Die radio is een keer hard in die achtergrond, nie?
4: Jylle moet een beetje sachter hier zo. Hier, ons is so blij dat hier die radio nog maar roer weer speel.
1: Ja.
4: Dat, ja. dat klinkt dus. Ek kan nie vir jou beskryf nie.
1: Ja.
4: Maar ons is blij dat die radio weer terug is voor die technici wat bezig was daarmee. En wat dat recht gemaakt. Ik wil net voor Louk zeggen, baie dankie. Ja, ons waardeert dat. Ik kan dan meer jullie stemmen horen. Ja, Sharifa. Ik wil dan ook net die mensen groet weer vanavond. Net voor die brigade, zei ons is op die lucht, ja. Hulle het altijd zo gesqueel. Hulle hoor nie meer voor ek en mijn vrouw niet, maar... dat was ons nog die probleem zo. Mm. Het allemaal zei, hulle moet de geziende naweek het zover. En morgen geziende zondag. En ik wil nog niet allemaal zijn namen nou noemen, want ik wil daar nog niet die mensen zo bezig houden. Maar net voor hulle sê, ons is terug, ja, zoals al van maandag af is ons weer op die lucht, daar bij Hartklop. Daar wil ik net voor Ingi en Sareltje zeggen, ja Ingi, ja. Jelle, Ingi, dank je ook. Je hebt zeker ook van jou kant af geprobeerd. Maar baie dank je, jelle moet ook een geziende aanbid. En voor... mijn ma en mijn zuster Pop daar en Reebord, voor hulle ook net voor hulle sê. Hulle moet een geziende aandet. Hulle moet toch mooi kijken daar achter mijn ma. En ja, waarom David? Om David, ja. Ons is dan nu bij World Cup, nee. Zo. Alle zien waarom David ook, om Tommy. En allemaal wat voor mij. En die Mary, Maasekind, daar van zwak op mond ook voor die Mary. Hij voor die Mary ook net zei, ja, ze moet ook gezien wees. Daar wil ik net hier die vrienden wat die samen met mij is. Kevin en Chet Lee. Mijn vrouw, Valentino, Austin, Lynn George. Net er ook zei, dank je dat je samen met ons is. Ja, ik heb hier een potje gemaakt hier op die Poesman. Zo, als ze dat eet nou, ik kan nou net laat, ja, dat eet ik ook. Net voor allemaal zei, ja, dan moet je gezien de hand dit. Ja, en voor Joe, Nila, Barry en Delien, Tessie, hier in Omaruru, voor hulle ook zei, hulle luister nou radio en omka. Voor hulle ook zei, nee, hulle moet die hand genieten daar zo waar hulle nou is. Ja, Sharifa, voor jou ook. Dank je dat je die programma voor ons aanbiedt en alles wat mooi is voor jou ook. Dat komt van Tienzien Blom hier uit Omaruru uit.
1: Baie dankie, ook mooie wense vir u en u geliefdes daarby en baie dankie dat u geskakel het.
4: Baie dankie, dan wil ek net jou niggie ook man vir Irina. Hoe kan ek nou vir Irina vergeet? Irina en vir Karel daar, persent en die Sylvie hulle net vir hulle ook sê geseënde aand. Baie dankie, lekker na verder.
1: Mooi aan verder, goed gaan, dankie, tot ziens. Dis 9 minute voor 8. Die volgende... Wil net vanaand aan my kinders 'n boodskap stuur. Hulle is Letitia, Wilmarie, Dwayne, Cassius en Roanne. Mama is lief vir julle en waardeer julle. En ook aan my broers en susters Nikki, Jerry, Dirkie, Desmond van Wyk. Linda en Anna, ek is lief vir julle. Mooi aan vir julle almal. En dit kom van, is dit Kirsten? Daar die Keetmans hoop. Baie dankie, ook vir u 'n mooi aan toegewens. Oor die boodskapie lees as jy die volgende van het. Dis die Josop Gertse Frederik familie. Hulle moet 'n geseënde nagrus hê. Die mense van Kleinwortel en oom Hageb daar in Grootwortel met die gesin en almal daar. Hy het gesê ek moet sy naam noem. Die boodskap kom van Eugene Alipad van Jerusalem. Die manne hier moet maar sit en luister. Ek wil toch net my man Emmanuel Jaartse sê you are important. You are amazing. You are worth it. You matter. You are enough. I'm proud of you. En jy moet 'n lekker aand hê. En ek is nog baie lief vir jou. En dit kom van jou vrou af. Lubaba. Dit is die blitsboodskapies wat ons met u deel. Sandra Hantys, goeienaand. Nee, dan die persoon het neergesit. 291-2007 of 291-2008 die kode in die hoofstad 061. Kom ons verwelkom ons volgende luisteraar. Sê ons sê goeiemiddag. Ek bedoel, Sandra Hantys, goeienaand.
5: Goeienaand.
1: Is daar 'n boodskapie wat moet gestuur word? Goeienaand.
5: Hallo.
1: Goeienaand.
5: Hallo.
1: Kom ons gee eers gou 'n geleentheid. Kom kry u net u boodskapie wat u wil stuur agter mekaar, dan is u meer as welkom om weer te skakel. Dan u is meer as welkom. Maar kry net die boodskapie wat die kliëntjie moet oordra agter mekaar, dan gesels ons weer. Goeienaand, baie welkom. Indien u nou is hier by ons aangesluit het. Sadrahand, is goeienaand.
2: Goeienaand, Sarifa.
1: Goeienaand.
2: Hoe gaan dit?
1: Goed, dankie. Hoe gaan dit met u?
2: Dit gaan goed. Sarifa, ek wil toch met een boodskap sien.
1: Gaan er eens voor? Is u nog daar?
2: Hallo?
1: Ja, ons wil net weet of u... Ons kan nou hoor. Die netwerk het een bietjie gelol.
2: Okay. Ja, dan wil ek vir my hele familie en Keetmans ook een boodskap stuur. Hulle moet ook een lekker saterdag aan te. En dan kom ek terug naar die plaas, Klaas en Hendrie. Hulle moet ook een lekker aan te. Die boodskap kom van my hier op die plaas Edelsteen.
1: Baie dankie. Mooi aand verder.
2: Met jezelfde. Bye.
1: Tot ziens. Sadrahand, is goeienaand.
5: Goeienaand.
1: Goeienaand.
5: Sadrahand, is.
1: Je kan net je boodschappen stuur.
5: Een boodschappen stuur. Sorry.
1: Sadrahand, is goeienaand.
6: Goeienaand.
1: Goeienaand.
6: Ek doe op ons op die skier. By my ma. Daarom. En wat ek vir mama toe. En sê, mama teet in die ta. En kan ek teet in. En sê, per kare terug. En kare terug. En my opa. Geniaal. Kiefen. Sheldon. Liam. Maas. Asaya.
7: Mama.
6: Nana, en ik wil ook een goeie hand even.
7: En
6: de rest is van mij. En Nana. Aiden. Angetana. Ik wil ook een mooie hand werken. En ik wil zo naar je. Ha? Boeta.
7: En
6: Mami.
7: En
6: Mekai.
7: En
6: Mami. En Mekai. En Mekai. En Mekai. En
7: Mekai. En Mekai. En
6: Mekai. En Mekai. En Mekai.
1: En Mekai. En Mekai. En Mekai. Kom ons kyk die blitsboodskap is. Dis... Ek wil kyk of hierdie boodskapie met die ander boodskapie verbind word. Nie by die stadium nie. So, dis Robino en luister van die plaas af. Ons geniet die aand by die vier. Baie dankie dat u van u laat hoor. Dink ek spesiaal vanaand. Dink ek spesiaal aan my man Fritz Vries. My eie neef Kalla Afrikaner en Dino Vries daar op die plaas Witkop, Ariamsvlei district en die. En dit is waar u boodskapie ten einde loop. Ek weet nou nie, vir wie sal ons nou skuld gee of blameer die blitsboodskapie nou half hier in die ateljee sy kop uitsteekie. Maar kom ons hier geleen het aan die volgende luisteraar. Sadrahand, is goeienaand.
8: Goeienaand, Sharifa, hoe gaan dit?
1: Goed, dankie, hoe gaan dit met u?
8: Goed, dankie. Sharifa, Claudine van Okanya. Ek sit hier met 'n paar vriende van my. Gloria, Randall, ek wil graag vraag dat u asseblief tog vir Randall sê, moet gaan slaap. Vir Gloria, baie dankie vir die nacht, ons waardeer dit hoog.
1: Is dit al van u kant af?
8: Dit sal al wees, Sharifa, baie dankie.
1: Baie dankie, mooi aan verder. Dankie. Tot ziens. Ek wil toch net vir my kinders en kleinkinders en ouers en keer sê, hulle moet 'n mooie saterdag aand hê vir my man Outiek Andreas in Karlsburg en my kinders Bree en Susan Rejoice sê hulle moet die nag geniet elke

0: den Mark schießen, also ja, immer Tete und Pipe, Selina Kurper, genial, Oma und Opa, Jürgen Karlsberg und Dutras, Nico, Mikael, Aini, und Pudrinti, und Nani Kulai, und Wendtuk Scheika, Pais, und Tat, Dali, alle muss auch auf das hineingehen. En Enswakop, Shomain Angatalan, Aiten. En Kizan Hirin Karasburg. Die boodskap kom van Shaiwan, hier uit Karasburg.
1: Baie dankie. Baie dankie. Mooi aan verder. Goed, gaan tot ziens. Sandra gaan thuis, goeienavond. Goeienavond.
2: Goeienavond, hoe zal gaan het?
1: Goed, dankie. Hoe gaan het met u?
2: Ik laat niet, dit gaat dan een beetje beter met ons weer hier in Zwakkebond. Sharifa, ik wil graag een boodschap sturen, of een paar boodschappen sturen. Aan mijn pa, Piet Heijman. Mijn ma, Greta Heijman. Etienne en Auntie Annie. Mijn pa en, is op de plaats bij Auntie Annie en Etienne. Mijn ma is in Reewes. En mijn zuster Jalen en Marijke. Ik wil ook niet voor de zeepaai danken voor de ondersteuning met de ziekte van mijn man. Ik waardeer het verschrikkelijk bij je en het is bij lief voor hulle. En ja, ik wil toch een verzoekje doen, wanneer ik kan hier gratis vergeten. De liefde van mijn leven even duurde. We gaan hier een moeilijke tijd met man. Ons kan niet op de Heere vertrouwen. En ons groeien, jy sal genees word. En dan wil ik nog net graag een verzoekje aanvragen. Toby Gray. Onkie Donkie Angel.
1: Baie dankie dat jy vandag geskakel het en een mooie aanvraag verder.
2: Baie dankie, Sharifa.
1: Goed gaan, dankie, tot ziens.

0: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Ons gaan nou verder luister na Jazzy D. Sadra Hunter is goeienaand.
2: Sadra Hunter is goeienaand. Ek wil nog op boodskap stuur vir my ma en swak op en vir my pa daar en swak op Charles en vir my. Dat hulle toch al eens eindig geniet in my broer. Ik denk dat hij toch al eens eindig geniet in hier in Karasburg. Maas, Liam, oma en mijn opa. En mijn auntie en mijn oom en Kiesen en Chanel. Dat hulle toch wel eens eindig geniet. Ik wil niet allemaal noemen, want het is altijd vat. En oom Pasi. Dat hulle toch wel eens eindig geniet. En een goede zondag. Eindig is morgen. Dat is al wat ik wil gezegd.
1: Bye, dankie. Mooi aan verder. Goed gaan tot ziens. Sandra Hante is goeienaand.
3: Goeienaand.

0: net groet en wil net 'n boodskap hê aflewer in moet jy nie kon tel nie, want nou gevang en as ek wil net hulle sê dit is nie die einde nie en dat hulle moet tot succes van kom en dat hulle allemaal oor hem bid en dat hulle moet vertrouwen in het jaar dat hulle vrienden vertrouwen van hulle daar uitkom en dat hulle van sterk is.
1: Baie dankie vir die boodskap. Goed gaan, tot ziens. Goed gaan. Dankie, tot ziens. Sandra Hantes, goeienaand. Goeienaand. Waar is u? Hoekom is u so ver van die telefoon af?
2: Man, ek sit hier op 'n plas. Jy moet hem so hou dat jy kan opvang zet. Man, ek wil toch net een boodskap stuur daar aan my leers en my broers en my sisters. Dis aan John, Jan en Steve. Dan aan Mary Ann, Barbara, Susie, Juliana, Erie, Werner en Brian. En dan aan my dochter en Swak, my twee dochters en Swakop, en Arantia en Amorei. Met hulle gesin. Ek wil toch net vir hulle sê, hulle moet een geseënde aand het. En hulle moet vertrou op die Here. Dis al uitweg wat daar is. En dan wil ek vir jou sê, julle moet een mooi aand het en ry veilig thuis.
1: Baie dankie. Ook vir u een baie mooi aand toegewens.
2: Die geliefde, sal stil nog met die liedje geloof en vaste vertrouwe. Hallo?
1: Ek skryf maar net hier so neer.
2: Ok.
1: En dan mooi.
2: Jy was nog lang weg geweest, joh.
1: Ja, ek het so net so even sy blaaskans geneem.
2: Dat sê, jy moet so nou een blaaskans rij, kry jy namelijk so'n beetje toer, man.
1: Ja, ek sal my uiterste best probeer, oom.
2: Ok, my kind, mooi aan vir jou.
1: Vir u ook.
2: Slap lekker, dankie.
1: Vir u ook een mooie aand, goed gaan, tot ziens.
2: Dankie, bye.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: Hello. En die Van Loo familie en die Vrieburgs familie daar in Arwa. En in Keetmanshoop my kinders. Patrick Skeier en sy vrouwtje en die kinders. En Rolien Van Loo, my dochter. En Selenia Draghoender en haar man. En my, in die ouwe, denk ek ook aan die Arwappers met haar kamp. Bertus Van Loo en sy familie, sy groespaantje. En my skoonsister Didi daar in die kant van die ouwe. En my man, Rudy Van Loo. En my kinders hier rondom my in Kogas. En dan ook my broer. Petrus Kruiper in die gevangenis van Hartap. Ek denk toch ook aan baie ander daar so, wat nie familie het nie en die, wat sy familie nie kan met hulle contact maak. He. Ja, en dan so Ossel van Wijk en haar man pastoor. Ek denk ook hulle in Marienthal. En allemaal wat vanavond hoor, my stem hoor, my seentje Rome. Hy is op pad om te trou, ons is bezig met sy trouwreelings, verloving. Ek denk ook, die Heere moet hom behoed en bewaar en beskerm in tye soos hierdie. Dit kom van sy moeder, hulle, my, al my familie, dit kom van sy Sophie Van Loo, hier van Kogas. Ons koue Kogas.
1: Baie dankie, Tanny, en nou maar vir u warm en kyk mooi na u self, asseblief.
0: Dankie, dankie toch. En julle in jou atelier mag julle geseende nacht hê.
1: Baie dankie, ook vir u een mooi aand toe gewens.
0: Dankie, dankie.
1: Goed gaan. Okay, tot ziens. Isa moet wikkel as u nog u blitsboodskapie wil stuur. Na 6:22:23, Sandra gaan thuis. Goeienaand.
2: Goeienaand, wie praat nou?
1: Sharifa.
2: Ja. Sharifa, is Barry. Van Nomaruru. Ja. Ik wil half tientje zeggen. Goeienacht van hulle. En van mijn familie. Delien. En Joe de Klerk. En Mila de Klerk. En Davy Benade. En allemaal wat hier is. Lekker aan voor hulle. Dat hulle ze aan geniet. En mag hulle goeienacht hebben. En van jullie ook daar in het atelier. En ons geniet jullie het programma. Dankie, baie.
1: Dat is altijd een groot plezier. En ons wens ook voor u een mooie aand toe.
2: Oké, dankie, Sharifa.
1: Goed gaan. Dankie.
2: Bye.
1: Tot ziens. Sandra gaan thuis, goeienaand.
3: Goeienaand, Sharifa.
1: Hmm.
3: Hoe gaan dit?
1: Goed, dankie. Hoe gaan dit met u?
3: Ons klaar nie, Sharifa. Ek was ook net af van my ma, daar in Keetmanshoop, al was het so koud gewees. Sy het nou vir daar, Sharifa, maar ek wil nie so ouder sê nie, maar as jy by die Heer is, as jy was baie jong en prachtig.
1: Absoluut.
3: Absoluut. En ek wil nog vir hartie, mama Sina, jammer, ek kon nog nie woensdag ingeschakel het, want het was ook maar koud hier in Windhoek. En ek is, ek wil sê, mama Sina, ek waardeer dat het mama Sina vir my beteken het, groot gemaakt het, en ek wil hartie, sy moet haar verjaardag geniet. Ek weet, dit is nog in de ferie, want einde van die maand wil ek kracht Keetmanshoop gaan, Sharifa.
1: Mm-hmm.
3: Al reende die kant.
1: Gaan maar net.
3: En, ja, dit, ek moet gaan, want ek meen, sy het een mylpaal, sy het is groot gemaakt. Sy het vir ons in een geestelike huis groot gemaakt, en ons het waardeer. En sy was daar, as ek so hard, atletiek gehaard, maar daar is sy maar daar, want ek het al die eerste gekom, Sharifa.
1: Wow.
3: Ja, ek het altijd eerst 100 meter, 200 meter, as hy daar in die Vis Review Marathon, sy was daar dier dik en din. En dan my niggie, Ella Toys, want het ook nog 50 geword. Ella, ek wil hy, jy moet jou aan vanaan geniet. Ek kan nie daar by die partijtje wees, he. Maar jy moet jou verjaardag geniet. My skat, 50 jaar is nie, dis, hoe sê mense ook, Sharifa, as myself, een mylpaal amper.
1: Ja, maar hoekom my haar ouderdom genoem word? Ek vraag maar net.
3: Nee, maar kijk, is zo oud maar niet koud, die weet.
1: Nou, en oma Sina, hoe oud het zij geworden?
3: Mama Sina, maar die wil ik met ze niet, maar moet ik maar bos los.
1: Nee, moet niet bos los, soos Edith Stiel, los maar.
3: Wat meen ze?
1: Zij vraagt nou mooi, zij is jong, los haar maar niet.
3: Ja, zij is jong, en oma, ik meen, sy beweeg nog, sy hardloop en sy is op die selfoon, sy is op Facebook en sy is goed.
1: Facebook?
3: Maar dis, maar het,
1: ja, Facebook is so tydrowend.
3: Ai, jette. Maar ek is so dankbaar vir haar, redig waar. En, oké, okay, Ella sal nie worry nie, want ek meen, sy voel was nou, sy is nou jong ook 50.
1: Ja, met, dit is wat die oud as een mens 50 raak is. Eindelijk moet dit een nieuwe seisoen wat ons omarm.
3: Een nieuwe seisoen, ja, een nieuwe seisoen het bijgekom, ja. En dat wil ek ook voor te koen, want my sister Wilma daar in Osona sê, hulle moet wel eens een virus hoog brand. Volgende naweek sal ek miskien daar weer hulle draai gaan maak, en ook waar saam met hulle snoek wat hulle nou braai, moet hulle maar alleenig eet, ek sal ook my snoek van Wanduka bring, Sharifa.
1: Nou dan is jy nou al terug van Keetmans af, as jy al weer Osona toe gaan.
3: Nee, mens kat, ek is hier in Windhoek, ek wil mys nou hierdie naweek van die 5e wil ek afgaan.
1: Is volgende, volgende naweek is die 5e?
3: Ja, die 5e is die naweek, is ek in Keetmans, ja, en dan die naweek daarop, ja.
1: Dan braai die vis op Osona?
3: Nee, daar gaan braai die vis, want hulle braai, brek wat over my, hulle bak wat so lekker vis, daar kan. So ek sal op my vis, ek bring het over van Kenyan afgronde. Daai vis sal ek sommer bring van Keetmans af. En so wait, en Wilma, jylle moet jylle saand ook geniet. Is a bietjie, is nie so koud hierdie kant in Windhoekie, maar hulle moet hulle saand geniet. Dan my sien daarna wat, en Daniela sê vrou, hulle moet ook hulle tykie daar in Walvis by geniet. En dan al my families, die twee spans, die Julius, en dan die speciale persoon, Michael Farmer, hy moet ook saand geniet, hy is nou nie hier in Windhoekie, maar hy moet ook saand geniet, Sharifa, ek weet nie wat om te sê, en ek wil ook nie te lang praat, maar ek is so opgewonde, ek weet nie, ek sal omtrent gaan juig, daarin keet, want in die Pinksterdienst, sal ek vreselik gaan juig. Maar as jy iets sê, Sharifa, wat mama sê, dan sal het pas, is het nou nie een versoek, of hoe sal ek nou sê? Is daar iets wat sy kan luister nou nie?
1: Wel, aangezien ons al nie weet wat mylpaal nou gevier word, is ons maar kyk wat ons kan doen, maar ons beloof ook niks nie. En sterkte met al die voorbereidings en al die dinge wat jy moet doen, en gaan veilig en kom veilig terug.
3: Ek sal so maak, Sharifa. En alles wat mooi is, nee, dit kom van Lisa.
1: Baie dankie. Laat het met jy goed gaan.
3: Dankie geniet jou aan, Sharifa, en rij veiligheid toe.
1: Baie dankie, dieselfde.
3: Alles wat mooi is, dankie, Sharifa.
1: Dieselfde, dankie.
3: Dankie,
1: tot ziens. Sandra gaan thuis, hoi naand.
4: Goeienaand, ek wil toch net vir my goed mense, Tannie Let, Tannie Margriet, Juffrou Kim en oom Paul een geseënde aand toewens. Kinder en kleinkinders, julle moet ook julle saterdag aand geniet. Die familie daar op Arnos, Obabes, Karib en Oudabok, ek denk aan julle, een geseënde aand. Een paar vriende, David, Ella, Linnie, Herminkie, Linda, Juffrou Anna, Arina en Davy. Een geseënde aand, ek denk aan julle, en vir u daar in die atelier, ook een wonderlijke aand, en dankie vir ons lekker programkie, wat ons so preeslik geniet, en het kom met liefde van Griekie hier in Windhoek.
1: Baie dankie, ook vir u een mooie aand toegewens.
4: Baie dankie, tot ziens.
1: Goed, gaan tot ziens. Dis so 23 bykans, 22 minuten voor 9, 5 voor 9, dan bied ons die kom tot rus. Het is onder leiding van Dominee Johan Serfontein. Nou, terwijl jy nie een blitsboodskapie gestuur het en terwijl jy nie op die telefoon is nie, speel ons maar vir almal wat verjaar, vir die wat mylpale bereik het. Dit is net seën. Dit is absolute seën. Dit is een eer en dit is een voorreg om nog een verjaarsdag boodskapie te kan ontvang. So, ons eie new creation met Never Grow Old.

0: It is cool in the gang, mate. Too hot. Sadra Hante is hoi naand.
1: Hoi naand, Sharifa. Ek wil toch net vanaan de boodschappen stuur aan mijn man Stevie, tot het weer klaar, die bij die spitskoppen. En mijn zuster Tina en Sunny, wat samen met ons is, en ons kleinkind Shaquille. Wat het baie lekker geslapen is aan, want het het heerlijk gereen hier. En als het ons nou net zulke huisjes naweek uit. So hier is nou nie ceilings in, so jy hoor elke trippel. So, en dit is al aangenaam. En ja, ek wil net vir hulle sê, dit is baie lekker saam met julle hier op die plaas. Ek geniet dit regtig baie. Ons het so bietjie na ons het tyd vir eet, waar ons varserig is in die pot, die drepotpot. Ons, ja, my man maak een stuwe pap hierby, so dit gaan nou koningsmaal wees. Dat ons vooraan sal sit voor jy tot sien sê.
0: Ek weet nie, ja. Ek weet nie waarvoor word al die besonderhede toch so gegeen nie.
1: Ja, ek wil nou so'n bietjie invryf.
0: Vryf gerus. Gaan toch net voort.
1: ja, Sherry, ja, dit is vanaan een bietjie koeler, maar dit is mooi maandag aand. En ja, ons geniet het rechtig hier so. En allemaal wat vanaan die stem hoort, dat met een mooi eindje het. En dit komt van Tine hier so. Ja, bij die spitskoppe.
0: Baie dankie. Mooi aand. Geniet maar die ete.
1: Baie dankie, ons maat.
0: Goed gaan, dankie, tot ziens. Bye.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal. Enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Buddy Joe. Ray en Bobby staan in chat bij die abdicie. Dat is vol. Je gebruikt mijn moes en vraagt niet eens permissie. En je stampt mij ook en zegt niet eens als kiesie. Ik daag je uit de limbo-competitie. Bobby Jansky. Tim McNally.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal. Enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal. Enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.